nooit zijn over land. Die oude moeder Ehren, die keert kwam van ons omhoog.